0: terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

Soms is geluk niet echt te koop meer. Alles wat ik deed is nu anders, alles verandert omdat ik je niet meer spreek. Ik leef van dag tot dag en dat week tot week. Ik worstel met ons en hou ervan, dat houdt me in de greep. Ik weet, ik moet je bellen om te vragen hoe het met je gaat. Vroeg of laat wordt het goed gepraat. Ik voel die woede vaak, hoe het gaat met me. Ik ben op. Hoe lang moet dit nog duren voordat

je vraag, maar ik weet het niet. Ik veeg de tranen weg, snel als ik je even zie. Ik ben gebroken en de lijm die is zo stevig niet. Zie de schijven om ons heen, maar we moeten er doorheen. Zo alleen, maar ik zou het liever delen met je. Eén belletje is genoeg en dan leef ik met je. Na zoveel woorden weet ik niet of je de pijn in me ziet. Maar we leven door, het gaat om alles of niets. Soms

Er is verrekte veel te zeggen en te liegen nog veel meer. Ik wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem. Laat de wereld door die is en kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden. Je hebt zoveel moeten lijden, het is niet eens lang geleden. Ondanks ik weinig aan je gaf, was je met minder al tevreden. Dus hoe kan je van me houden? Ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen. Om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil, maar al is zo kustveilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen, meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een 3e termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen... De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

don't give a penny. Fuck 2020! Save the rave, then we save the

0: het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er

0: graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
1: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden.

0: vooral eens langs of neem contact met ons op.
1: Technisch expert Jansen,
0: Mariana. Technisch expert
2: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
2: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
1: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukte niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
3: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
1: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds hitte. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technischexpertjansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedereen.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
2: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders tanken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
1: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
3: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
1: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van een kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, nummer 1 man.
5: Technisch expert Jansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig.

verte met stroom en een eenzame boom. Het is het Reitdiep zonder de boten uit het westen of andere idioten. Het is de mist in de morgen op vee in het land. De maar die verdween, de klei hard als steen. Het leven is hard, het land is vergeten. Zij die toch denken het beter te weten.

de strijd van de aarde die het gas bewaarde. Het ruige gezicht, het leven getekend. Het hoge land is echt, krom is nooit recht.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
2: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
1: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
3: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. We weten wat er van ons verwacht wordt.
1: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch expert Jansen, met Marianne.
7: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede...

0: www.mensenwerkhoogeland.nl.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen, met Marianne.
1: Technisch expert Jansen.nl.
3: Omroep het Hoge Land.

0: famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings, buildings, mountains.
1: Altijd bij de hand, Omroep Het Hoge Land. Omroep Het Hoge Land.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Omroep Het Hoge Land.
3: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen, met Marianne.
4: Technisch expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog.

0: Staalzaak van het Noorden gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hoge Land.

is altijd een aantal. Er is overal een aantal uitgespeeld.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en

loop regen, dat erop piep. Dat mokje alles zo groot zijn, iets met mega boegewoon, onvoorstelbaar en eindeloos. En iets met giga, maar ook groots, nog zo'n woord dat mijn geval nooit beschreven kan.

schreef ik niet dat je verdient. Omringd is nooit te down, ook al bewaar ik het nou. Maar op de vroeg werd het betekend voor mij. Waar ik nooit wat te zeggen, hoe kan ik dit toch uitleggen? Ik gaf niet moois, maar ook zware tip. En bleef toch nog eens

0: feit bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon, met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Ik heb je back nog steeds, ik heb je rug altijd. Je bent me ride or die, dat is tot het eind. Samen worden we oud, samen worden we rijk. Al die stress en druk maakt me helemaal lijp. Bij jou vind ik rust, bij jou vind ik de tijd. Om te denken, zitten, te relativeren. Ik wil niet zonder jou, echt waar, ik zweer het.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch expert
5: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkrijgt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

like you.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Songs and Stories met Dick Stompels.
8: Ladies and gentlemen, good evening and welcome to tonight's entertainment.
9: 5, 4, 3, 2, 1.

Ja, goedenavond en welkom bij Songs and Stories. Het programma dat muziek en verhalen samenbrengt hier bij Omroep Rogaland. Vanavond, tot 8 uur, kijken we door een bijzonder thema. Glas. Glas is overal om ons heen. We kijken erdoor naar de wereld, we drinken eruit, we spiegelen ons erin en soms gaat het onvermijdelijk een keer kapot. Het kan helder en doorzichtig.

0: Groepen die het in hun identiteit hebben verwerkt. En liedjes waarin glas een hoofdrol speelt zonder dat je direct doorhebt. Een bijzonder moment in de uitzending is de gaspedaalplaat. Een zeer bijzondere track uit een al even bijzondere filmsoundtrack. Een compositie die bewijst dat muziek niet altijd een traditioneel liedje hoeft te zijn om indruk te maken. En luister ook goed naar enkele andere nummers van vanavond. Daarin hoor je letterlijk het geluid van brekend glas. Soms subtiel, soms nadrukkelijk, maar altijd functioneel in het verhaal van de song. Dankzij jullie suggesties is het een playlist geworden die schitterend weerspiegelt en af en toe een barsje laat zien. Dit is Songs & Stories, hier bij Omroep het Hogeland. Maar wees vanavond voorzichtig, sommige nummers zijn erg breekbaar.
1: Let the show begin.

Ja, Brandy, You're a Fine Girl van de band Looking Glass. En daar heb je de link met het thema van vanavond. Brandy, dat is het verhaal van een serveerster in een drukke havenstad die de harten steelt van alle matrozen. Maar haar eigen hart hoort toe aan één specifieke zeeman. Hij houdt van haar, maar vertelt haar eerlijk de pijnlijke waarheid. My love, my life, my love and my lady is the sea. Ja, Brandy is genoemd om te wachten op een man die nooit zal blijven. En ja, daarmee hebben we gelijk al een hoop drama binnen het thema te pakken. En ik begon de uitzending met het nummer Heart of Glass van Blondie natuurlijk. Dat heb je wel geweten. Ja, het was nog een punkbandje in de tijd. Blondie rond Debbie Harry. En ja, de vrienden van de band waren woedend toen het nummer uitkwam. Van ze vonden het veel te gelikt, veel te commercieel klinken. Maar Debbie Harry trok zich er niks van aan. En gelukkig maar, want het is een hele grote hit geworden voor deze Amerikaanse band. Waar ik mee verder ga, dat is een link met het thema. Een beetje verder verstopt. Het is nummer

Black van Pearl Jam. En de directe link is gewoon, het komt voor in het nummer. Op een gegeven ogenblik wordt er gezongen. And now my bitter hands cradle broken glass of what was everything. Nou, dat zal voldoende omgedraaid te worden. En het is natuurlijk ook een heerlijke plaat. Hier is Pearl Jam, Black.

Ja, Pearl Jam met Black. Ja, het volgende nummer is er eentje van The Who. De gitarist en de meesterschrijver Pete Townshend. Ja, die zat in een zeer donkere periode in zijn leven. Begin jaren 80 worstelde hij met een zwaar alcohol- en drugsprobleem. Het nummer is een angstaanjagende autobiografische beschrijving van een vreselijke kater. Hij begint het nummer met I wake up on broken glass, but you left your number. Ja, hij werd wakker na een wilde nacht, letterlijk tussen een kapotgevallen kapotgevallen glas. Doodsbang dat iemand misbruik had gemaakt van zijn dronken toestand en zijn geld had gestoken. En de Who kennende, ja, ze weten het altijd wel. Een vrolijke uptempo rockmuziek en dan toch een hele diep zwarte tekst. Did you steal my money? De Who.

0: money.
1: Hi, Stefan Stas hier van de Magical Mystery Tour van NPO Radio 5. Dick Stoppels was medereiziger in onze bus, maar vanavond de reisleider bij Songs and Stories bij Omroep Het Hoge Land.
2: Ja, we kennen allemaal het nummer van de Police, waarin de zanger Sting in het begin van het nummer op een piano gaat zitten. En dat hoor je en dan moet hij vreselijk om lachen. En dat is uiteindelijk in de opnames gebleven. En zo schijnt ook het volgende fragment net zo zijn. Tijdens het opnemen van de zangpartijen in de studioband was de band een beetje aan het rommelen. Iemand stootte per ongeluk een leeg drinkglas van een versterker. Ja, de mixer of het opnameapparaat liep al en het is erin gebleven. En over welk nummer heb ik het dan? Ja, Ite Bos kwam met dit prachtige nummer. We hebben er nog even over gediscussieerd of het wel of geen glas was. Maar het is toch echt wel glas. Let op, hier komt-ie.

0: Ja, het vallend glas in Lemon Tree van Fool's Garden. Ita had gelijk. En hij heeft verderop in de uitzending nog een soortgelijk nummer... waar ook het geluid van brekend glas in voorkomt.
1: Gaspedaal. Van welk nummer ga jij harder rijden?
0: Ja, dat is het volgende nummer. En ik denk dat het wel een van de meest bijzondere nummers is... die ik ooit gedraaid heb hier in Songs and Stories. Ik weet niet wie van jullie ooit de film uit 1982 wel eens heeft gezien. Het is de film met nou bijna onuitspreekbaar... maar toch niet helemaal titel Koyaanis Kwatsi. Ja, dat is een zeer bijzondere film. De link daarvan is dat de soundtrack is geschreven door Philip Glass. Dus zijn achternaam is het thema vanavond. Ja, en deze film, ik heb hem ooit in de bioscoop gezien. En zeer indrukwekkend. Het is een film waarin geen gesproken woord voorkomt. Geen acteurs en geen traditioneel verhaal. De titel van de film die komt van de Hopi-Indianen... en betekent letterlijk leven uit balans. En dat laat deze film ook ja, op een angstwekkende, soms dreigende manier zien. De film laat de botsing zien tussen de serene, onbezoedelde natuur... en de hectische, mechanische wereld van de moderne mens. Door middel van extreme vertragingen in slow motion en versnellingen... zie je wolken over bergen rollen die naadloos overgaan... in gigantische stromen auto's, flitsende mensenmassa's in de grote stad. Het is een even fascinerende als angstjagende spiegel... van onze consumptiemaatschappij. Ja, en de spiegel, dat is wel een heel belangrijk onderdeel... in dat glas is wel een belangrijk onderdeel in deze film... Want ja, wanneer de film verschuift van de natuur naar de stad... dan verandert het beeld in een jungle van wolkenkrabbers. En de man die deze film heeft geregisseerd, Reggio... ja, die laat in gigantische storens van glas en staal... de reflecterende wolken en zon zien. Ja, het is een ongelofelijke, indrukwekkende film, vond ik. Ik was toen 18 jaar was ik. Maar ja, het is voor mij toch wel een van de meest bijzondere films... die ik ooit gezien heb. Goed, we gaan luisteren. Ik heb er genoeg over gezegd. Ga luisteren naar Philip Glass met het themanummer van de film... Koyaanis Kwatsi.

0: Ja, ik vind het een ongelooflijk indrukwekkend nummer. Dit Koyaanis Katsi van Philip Glass. En zoals ik al zei, de film, ja, die moet je eigenlijk een keer gezien hebben voordat je er überhaupt een mening over kunt vormen. Het volgende nummer, ja, dat is van de band Hourglass. En het nummer heet Love Makes the World Go Round. Ja, dat is wel iets wat vrolijker dan het nummer wat ik zojuist draaide. Ja, het is Hourglass, dat is natuurlijk een zandloper. En ja, terwijl de tijd in het glas, terwijl het zand naar beneden ziet, is de liefde het enige medicijn wat de tijd nog een beetje draaglijk maakt. Deze band Hourglass, ja, dat schijnt een onbekende 60s band te zijn. Maar het is wel een band wat later is doorgegroeid tot een van de grootste hoofdstukken uit de rockgeschiedenis. Hourglass werd namelijk opgericht door twee jonge broers, Dwayne en Greg Allman. Nou, Klaas, die kan je in het volgende programma daar alles over vertellen. Dat heeft hij ook al vaak gedaan. De platenmaatschappij probeerde van deze band een braaf commercieel popgroepje te maken. De broers moesten strak in het pak en kregen nummers voorgeschoteld die door anderen waren geschreven, waaronder deze singles. De boys die vonden het verschrikkelijk en die wilden dat niet. Ze wilden rauwe blues en rock spelen. En het glazen omhulsel van Hourglass werd ze te krap. En niet lang na deze opnames hieven ze de band op en begonnen ze die Allman Brothers Band. Nou, die kennen we allemaal natuurlijk. Hey, we gaan terug naar
1: the year 1967.

Ja, Love Makes the World Go Round. Hourglass, het band van Joanne en Greg Allman. Het volgende nummer gaat over The Parting Glass. En The Parting Glass, dat is eigenlijk een eeuwenoudische Keltische traditie. Het is de naam voor allerlaatste slokdranken die je drinkt met je vrienden vlak voordat je vertrekt of voordat de kroeg dichtgaat. Het glas staat centraal in het ritueel van afscheid nemen. Je heft het glas, je kijkt elkaar in de ogen, drinkt het leeg en gaat je eigen weg. In de wetenschap dat het leven breekbaar is en je elkaar misschien nooit weer zult zien. Hier zijn The Pogues met The Parting Glass.

0: non-stopping, hot rocking, back-to-back music, the hits. Just keep coming.
1: Ja, maar niet alleen de grote hits. Van ik probeer ook altijd een beetje de verborgen parels, de vergeten juweeltjes van de popmuziek te vinden. En volgens mij is dat met de Parting Glass gelukt. En ook het volgende nummer. Ja, die hoor je niet zo vaak. Hier in Europa is je niet zo bekend. In Amerika daarentegen is het echt een grote hit geweest. Ja, en ging het nummer van de Pogues, Parting Glass, over ja, broederschap, afscheid, het laatste. De laatste drank met je vrienden. Glas staat in dit nummer meer voor ja, kwetsbaarheid en hypocrisie. Het draait eigenlijk om het spreekwoord: wie in een glazen huis woont, moet niet met stenen gooien. Ja, dat is eigenlijk een beetje de gedachte achter dit nummer. En nou, je kunt het zelf wel een beetje invullen. Hè? Een glazen huis is volledig doorzichtig. Ja, als je zelf altijd open in de schijnwerper staat, dan moet je soms eens voorzichtig zijn met wat je allemaal zegt en wat je allemaal doet natuurlijk. Sommige mensen doen dat niet even zo goed, maar ja, dan heb je wel de kans dat je je eigen huis in gaat gooien. Maar deze Glass House die wordt bezongen door The Temptations. Oh.

we verlaten de glashouse van de Temptations. En ja, we gaan verder van de Leo Sea. Die laat ons zien dat glas ook synoniem staat voor feest en beloning. Soms zit het leven tegen, ben je blut en loop je op je tandvlees. Maar zolang je je voeten nog kunt bewegen en aan het einde van de avond een long tall glas voor je neus staat, dan komt het allemaal wel goed. You know I can dance.

0: Ja, het prachtige Longtown Classics. I Can Dance van Leo Sayer. Oh, ik doe nog even een toegift. Hij krijgt er niet genoeg van.
1: Hallo, Stefan Stassen hier van NPO Radio 5. Hier volgt een out-of-the-box waarschuwing. Dit nummer valt buiten het Songs and Stories thema van deze week.
0: Ja, precies. Dit nummer heeft er helemaal niks mee te maken. Ja, je kan er wel kromlullen wat recht is, maar dat wordt hem niet. Waarom draai ik het toch gewoon omdat het een heerlijk nummer is? Ik hoor hem afgelopen weekend op de radio. Ja, en dat is wat muziek met je doet. Dan hoor je zomaar een onverwacht nummer. En dan word je blij. Ik word er hartstikke blij van. Het is van een artiest. Ja, hij was al vanaf de jaren 50. Was hij al bezig met muziek maken. En ja, iedereen dacht nou, met deze Cliff Richard is het nu zo langzamerhand wel afgelopen. Hij is uitgerangeerd. Maar nee hoor, hij kwam terug. En hoe? En hij zingt een nummer over ja, de opkomst van de Walkman. Ja, mijn Discman van de jaren 80. Wat heb ik veel van die dingen verslezen? Wat heb ik ze veel gebruikt? Ja, je weet al naar wat nummer ik toe wil werken. Want voor de videoclip van het nummer Wired for Sound. Ja, hij trok een felblauw trainingsjak en hij zette een grote koptelefoon op zijn kop. En wat ging hij nog meer doen? Rolschaatsen. Ja, het hoorde er allemaal bij in de jaren 80. Hij deed eraan mee. Had hij misschien een beetje niet kunnen doen, maar ach, hij heeft het gedaan. Hier is die Cliff Richard. I'm Wired for Sound.

Ja, hij houdt van allerlei soorten speakers, deze Cliff Richard, Wired for Sound. Ja, en ik sluit dit uur af met mijn, zo langzaam durf ik het wel te zeggen, mijn favoriete Canadees Gordon Lightfoot. In dit nummer herinnert hij ons eraan dat een glas pas echt zijn doel dient als het leeg is. Want een leeg glas betekent dat er geleefd is, dat er gelachen is en dat er herinneringen zijn gemaakt. Dus gooi de glazen nog maar een keer vol, zodat we ze daarna weer snel met z'n allen leeg kunnen drinken. Drink your glasses empty.

0: Ja, toen hij dit nummer uitbracht, had hij net een zware alcoholverslaving achter de rug. Dus het is wel dapper dat hij met een nummer komt, Drink Your Glasses Empty. Klaas had hem op zijn lijstje staan. Ja, en voor mij bewijst die man daarmee dat hij behalve van blues ook verstand heeft van echte muziek. En dat doet me altijd goed. En niet alleen Klaas heeft muziek aangeleverd voor deze uitzending. Onder andere ook Vrouwtje, Rick, Lucas, Ite, Koosje en natuurlijk Albert. Hey, ik zie je straks weer terug.
1: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
2: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.

0: Omroep het Hoge Land.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen,
1: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11 te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
7: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
6: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Songs and Stories met Dick Stompels.
9: Ja, het ging een beetje anders dan anders. Deze keer kreeg je eerst reclameboodschappen en toen het nieuws. Ach, moet ik hier kunnen, dacht ik zo. Maar wat weer terugkomt nog voor één uurtje is Songs and Stories. En zoals altijd begin ik dan gelijk met
8: Tours. Met Songs and Stories.
9: Ja, en we blijven weer in Nederland. Niet in onze eigen provincie of een van de noordelijke provincies. Nee, de meest zuidelijke provincie van ons land. Daar woont de, namelijk Benny Nijman. En met gebroken glas heeft hij de toespoort van deze week te pakken.

Ach, weer kommer en kwel. Allemaal drama in het nummer Gebroken Glas van Benny Nijman. Een man die dat is het alleen maar pais en vree. En dan heb ik niet over de zanger van het volgende nummer, maar over degene die het aangevraagd heeft. Ik noem hem even buurman Ite. Hij is de drummer van de bekendste band uit Noord-Groningen. De Black Ravens. En hij gaat zaterdagnacht, van zaterdag op zondag, denk ik, dat hij de hele nacht voor het raam gaat staan. En dan zul je wel afvragen, god, waarom gaat die man de hele nacht voor het raam staan? Nou, hij heeft van zijn moeder gehoord dat de huwelijksnacht de mooiste nacht van je leven is. Dus ja, dat wil hij zeker wel zien, dat dat zo is. Nee, hij treedt aanstaande zaterdag in het huwelijksbootje. Ze hebben al een prachtige, zeer lieve dochter. En ja, nu gaan ze ook trouwen. Wat een feest is het. En wij mogen er ook nog bij zijn. Tenminste, voordat ik deze aankondiging deed, mocht ik er nog bij zijn. Misschien dat dat verandert, maar ik denk van niet. Dat wordt een gezellige dag.

Ja, ik denk dat je ze vanavond niet mooier krijgt dan dit prachtige nummer van Elvis Costello en Burt Bacharach. This house is empty now. En de link met het thema, ja, er zaten twee in, zelfs deze keer. Maybe you will see my face reflected there on the pane. In the window of our poor and broken home. En de pane, dat is een glazen ruit natuurlijk. En later wordt er nog gezongen, remember the glass we charge in celebration. Ja, dat er geproost wordt, het rinkelen van de glazen. Dus voldoende om vanavond gedraaid te worden in Songs and Stories. Ja, en... sorry... Waar Elvis Costello nog weemoedig kijkt naar zijn eigen gezicht in de lege glazen van zijn woning. Ja, wat gebeurt er als die ruit uit elkaar dondert? Dan blijf je wel mooi achter met de brokstukken. En waar Elvis Costello bleef zitten in zijn verdriet, daar trekt Annie Lennox de stoute schoenen aan. Of nou ja, schoenen aan, ze trekt ze juist uit. Want in een van de grootste popklassiekers uit de jaren 90 neemt ze ons mee naar de rauwe, pijnlijke realiteit van een gestrande liefde. Dames en heren, we gaan letterlijk lopen op scherven. Hier is Annie Lennox met Walking on Broken Glass.

Ja, dit was Annie Lennox. Jij weet wel, de helft van de Eurythmics natuurlijk. Walking on Broken Glass. Ja, en we kennen in de popmuziek natuurlijk The King, Elvis Presley, The King of Rock and Roll. En we hebben natuurlijk The Queen of Soul, Aretha Franklin. En zo zijn er tal van artiesten die, ja, bijnamen hebben. Maar wist je dat de volgende artiest... Sorry. Wist je dat de volgende artiest eigenlijk de onofficiële titel heeft? The Mother of the MP3. De moeder van de MP3. Ja, en hoe zit dat nou dan? Nou, ik heb het over het nummer Tom's Diner van Suzanne Vega. Je kent wel, het is een a cappella nummer. En de uitvinder, de bedenker van het MP3, dat is Karl-Heinz Brandenburg. Die was bezig met het ontwikkelen van de techniek. En hij zocht een nummer om de compressie-algoritme te testen. Ah, de meeste popnummers hadden veel te veel instrumenten erin, zodat foutjes niet opvielen. Maar bij dit nummer, loopzuivere a cappella van Suzanne Vega, ja, toen wist hij, dit nummer is het. En hij heeft er tal van uren ingestoken om aan de hand van dit nummer de muziek zo te comprimeren dat het ook nog goed klinkt met de warmte en de helderheid van het nummer. En dat gaf haar de naam The Mother of MP3. En waarom draai ik even vanavond? Nou, ze zit gewoon ergens in een kroeg in New York. En ze kijkt naar buiten door het raam. En ze ziet een vrouw die een paraplu opsteekt. Dat is al voldoende. Het is natuurlijk een heel mooi nummer.

0: And I finish up my coffee and it's time to catch the train.
1: Ja, prachtig. Suzanne Vega, Tom's Diner. Daarin zong ze hoe ze gewoon daar in die kroeg zat en het leven tot zich nam. Prachtig. En er zijn mensen, ja, die zoeken gewoon alles uit. Die willen dan weten waarom dit, waarom dat. En toen bleek dat in het nummer zingt ze een regel: an actor who had died while he was drinking. En dat ging over de acteur William Holden. Nou, toen hebben die hardcore fans hebben uitgezocht. Oké, maar wanneer heeft ze daar dan precies gezeten? En dat bleek te zijn op de ochtend van 18 november 1981. Van toen stond dat in de krant. Nee. Ja, het wordt weer tijd voor Springsteen. En waarom? Ja, deze keer zingt hij: So raise up your glasses and let me hear your voices call. Because tonight all the dead are here, so bring on your wrecking ball.

Wat een feestje was dat. Toen ik dit nummer voor het eerst live hoorde. Bruce Springsteen met Wrecking Ball. Ja, een volgende nummer. Ja, dat brengt mij altijd terug naar mijn allereerste grote vakantie. Ik ging helemaal naar de andere kant van de grote oceaan. Naar Canada voor het eerst op bezoek met mijn broer die daar woont. En ja, dat was fantastisch. En ik heb mijn ogen uitgekeken. En ook mijn oren goed te luisteren gelegd. Ja, en toch een van de grootste hits die ik daar in die tijd toen heb gehoord. Dat was toch wel dit nummer. Alleen al het geweldige stereo-effect wat er gewoon in dit nummer zit. Dat vind ik verrassend mooi. Het is de Canadees Corey Hart. En die zingt over Sunglasses at Night. Zo maar hoor, zet de radio maar een beetje harder. Dan horen de buren ook een keer goede muziek.

0: Ja, het prachtige Sun Glasses at Night van Corey Hart mocht zeker niet ontbreken in de playlist die allemaal draait om het thema glas. En dat brengt mij bij het volgende item van mijn programma.
1: Dit is de bijdrage van de Beuk.
0: Ja, de bijdrage van de Beuk. Nou, dan weet je, Albert Beukema uit Meppel. Hij zit al wel weer klaar bij de radio te luisteren. Of ik het verhaal wel weer goed en netjes voorlees. Nee, daar heeft hij alle vertrouwen in. En ik ga er ook doen altijd mijn best voor om het zo mooi mogelijk te vertellen. Hij stuurde mij ook in het kader van dit thema mij weer een prachtig verhaal. Hij begint zijn verhaal in het kader van...
1: Muziek neemt je mee.
2: Aardbevingen.
3: Gekaapte passagiersvliegtuigen.
1: Vertel jouw song en story in Waar Was Ik Toen?
0: Ja, daarin neem ik je mee naar zaterdag 15 maart 2014. In de Oosterpoort van Groningen zag ik een energieke Nick Lowe optreden, bijgestaan door zijn surf rockband Lost Straitjackets. Een fijn concert, dat herinner ik mij. Deze inmiddels 77-jarige singer-songwriter uit Engeland werkt met vele artiesten samen, waaronder Dave Edmunds, Paul Carrick, The Pretenders, John Hyatt, Elvis Costello, Ry Cooder en Jim Keltner. Hij schreef onder andere What's So Funny About Peace, Love and Understanding, wat een groot hit is geweest voor Elvis Costello. En zelf had hij het grootste hit met de song voor vanavond, I Love the Sound of Breaking Glass. De song kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Als fascinatie voor het geluid van brekend glas, wat de saaiheid doorbreekt op het moment dat er niks spannend gebeurt. Het behagen scheppen en lekker dingen kapot maken om de saaiheid te doorbreken en een gevoel van verandering te ervaren. Of je slaat keihard met de stok op tafel als je de studio binnenkomt. Dat is ook zoiets. Daarnaast is de song een soort parodie op David Bowie's Breaking Glass en Sound and Vision. Nick Lowe maakte vaker grapjes over Bowie. Het is een energiek, iets wat rebels nummer over de kick van destructie en verandering met een knipoog naar David Bowie.

Ja, The Sound of Breaking Glass, dat was de bijdrage van de Beuk van deze week. Het volgende nummer, ja, dat is een van de, ja, ook zo'n fantastisch mooi album in 1986. Zo van Peter Gabriel, die kwam toen uit. En ja, daarop stonden zo ongelooflijk veel mooie nummers. Ze zijn gebruikt onder andere in Miami Vice wel. Hij heeft de grootste hits meegehaald van Don't Give Up samen met Kate Bush. Maar ja, dit In Your Eyes is ook een prachtig nummer. Maar het volgende nummer waarin hij zingt: She pictures the broken glass, she pictures the steam, she pictures a soul with no leg at the seam. En dan heb ik het natuurlijk over Mercy Street. Je hoort hem op de achtergrond van Peter Gabriel.

Ja, Mercy Street, Peter Gabriel. Ik heb nog twee nummers te gaan, dus ik smokkel een beetje af van Peter Gabriel. En het volgende nummer, dat is Shattered Glass van Brad Paisley. En hij laat ons de allermooiste kant van het thema zien. Glas kan ons beperken, het kan een onzichtbare muur zijn die ons tegenhoudt. Maar scherven brengen geluk. En soms moet je gewoon de hamer oppakken en het glas kapot slaan om de wereld te laten zien wat jij in je mars hebt.

Brad Paisley, Shattered Glass, hoorde je. En voor de laatste nummer van vanavond gaan we nog één keer weer terug naar het mooie Canada. Want daar komt de band Glass Tiger vandaan. En in 1985 waren ze bezig met hun debuutalbum The Thin Red Line. En ze hadden al een nummer klaar liggen, Don't Forget Me When I'm Gone. Maar het is nog net niet helemaal wat moeten we hiermee. Nou, wil het toeval dat op die dag ook Mr. Bryan Adams, die razend populair was op dat ogenblik, in de studio daarnaast bezig was met de opnames. En de producer van Glass Tiger die is erheen gegaan en zegt: God, wil even luisteren, wat kunnen we hier nog aan doen? En Bryan Adams ging luisteren en hij vond het zo ongelooflijk leuk. Hij zei: oh, wacht maar, ik doe wel mee. En je hoort hem er ook heerlijk bovenuit straks met: oh, don't forget me, Bryan Adams. Maar het draait om Glass Tiger. Don't forget me when I'm gone.

0: Ja, als je het een keer hoort, dan weet je het. Ik heb Klaas er even op gewezen waar je Brian Adams hoorde meebrullen op het nummer Don't Forget Me When I'm Gone. Vergeet mij niet wanneer dat ik weg ben en dat duurt niet lang meer. En dan ben je helemaal overgeleverd tot vanavond 22:30 aan Klaas Zuidema. Ik wens je daar heel veel geluk, sterkte mee. En dat gaat helemaal goed komen. Hij heeft prachtige muziek voor je klaarstaan. Ik ben er volgende week dinsdag weer en donderdagavond met Roots Rock Radio. Hey doe!
1: Songs and Stories bij Omroep Het Hoge Land.
2: This brings us to the end of our program for this evening. Musical entertainment will continue on radio throughout the night, but for now, on behalf of your DJ, we would like to wish you a peaceful night and a pleasant and safe journey home. Thank you for listening. Good night.
3: Altijd bij de hand. Omroep Het Hoge Land. Omroep Het Hoge Land.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
5: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaarder te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
4: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Omroep Het Hoge Land.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
9: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
10: Technisch expert
9: Jansen,
10: Marianne.
9: Technisch expert
3: Jansen.nl. Omroep het Hoge Land.

Ja, het is dinsdagavond 2 juni 2026 na 8 uur. En dat betekent Tuesday Blues Day bij Omroep Rogaland. Van 8 uur tot een uurtje of 10:30 aflevering 259. Weer een XL van Crossroads Blues Radio. Vanaf het Mediapark en wens hem een keer van harte welkom bij deze uitzending. Dick, nog even weer bedankt voor het prachtige Songs and Stories. Ik begin wederom met een, ik vind het lekkere muziek van Funk Ranch Blues. Altijd, ik mag graag met een instrumentaal nummer beginnen. Ik weet niet waarom, maar ik vind het gewoon leuk. Deze keer is het een nummer samen met L.A. Jones. Watch Your Back.

Ja, zoals ik al zei, altijd lekker om met Funk Ranch Blues te beginnen. Deze keer met L.A. Jones, Watch Your Back. Waar ook hele lekkere muziek is, dat komt uit Canada. Samantha Martin en Delta Sugar. Die zangeres heeft een prachtige rauwe stem. En die hebben een live album uit, A Beautiful Buzz. En daarvan draai ik het nummer Love Is All Around.

0: Ehi!
1: Ja, applausje voor Samantha Martin in Delta Sugar, nummer Love is All Around. Prachtige live uitvoering van het live album A Beautiful Buzz. Vorige week had ik het album van de week van Nikki T in de Snake Charmers. En van de week draai ik een nummer van de Southbound Snake Charmers. Maar die komen niet uit Amerika, die komen uit Australië. Ze hebben een nieuw nummer, The Price You Pay.

0: Ja, prima band. Southbound Snake Charmers uit Australië met The Price You Pay.
1: Origineel en cover.
0: Ja, ik ga het nummer draaien. Dat heet Leaving Blues. En uiteraard begin ik met de cover. En als jij nu weet van wie het origineel is, het nummer Leaving Blues. Het komt uit 1941, de eerste opname. Dan mag je dat appen naar 06-139-285-28. Het nummer Leaving Blues. Ik draai als eerste, wat ik al zei, de cover. En dat is niet de eerste, de beste. Dat is van de band van Rory Gallagher, Taste.

Ja, mooie uitvoering van het nummer Leavin' Blues, van de, waar het allemaal mee begon voor Rory Gallagher, de band Taste. En als je weet van wie het origineel is, het nummer Leavin' Blues, dan mag je dat, wat ik al zei, appen naar 06-139-28528. Ja, afgelopen weekend best wel schokkend nieuws. Rob Ollemans is overleden. Ja, was al een tijdje. Hij lag in het ziekenhuis. Hij had een fikse longontsteking. Het leek weer wat beter te gaan, maar ja, hij heeft het niet gered. Hij kwam uit de Tiel. En ja, het was prachtige muziek wat hij altijd maakte. En vorig jaar had hij een album. Dan moet ik even snel denken. Een album heette Shake Them Down. En nee, dat was niet vorig jaar. Dat was 2 jaar geleden, moet ik zeggen. En daar is nog een album van de week geweest bij Crossroads Blues Radio. Maar ik draai van het album Into the Spirit uit 2009 van Rob Ollemans. En Half Past Midnight, het nummer JL Boogie.

0: Ja, prachtig. Rob Oldermans in Half Past Midnight. J.L. Boogie in, ja, je kunt wel raden waar het over gaat. John D. Hooker uiteraard. Maar, Rob Oldermans die was ook zeer bevriend met de Amerikaan Michael Caton. Ook een heerlijke boogie blues rock gitarist. En Michael Caton heeft een heel, ja, heel mooi verhaal heeft hij, op Facebook gezet, een video. Ja, ze hebben allemaal nog plannen. Ze hebben ook een keer samen opgetreden op het Rips & Blues Festival. En dat album dat zou opnieuw uitgebracht worden met enkele extra opnames. En Rob Oldermans zou ook weer op tournee. En ja, prachtig verhaal van Michael Caton. En van het, hij heeft toen vorig jaar het album, hoe heet dat album ook? Boogie Part 1 en Part 2. Ook zo'n heerlijk album. Er was nog een album van een week bij Crossroads Blues Radio. Maar ik ga van het album Bootleg Boogie Live. En dat is uiteraard een live album. En dat komt uit 2008. Draai ik het nummer Motorcycle Blues. Michael Caton.
1: We're gonna jump on our motorcycles right now.

Ja, prachtig nummer van Michael Caton, goede vriend van Rob Allemans, nummer Motorcycle Blues. Ja, in het verhaal van Michael Caton kwam ook naar voren dat Rob Allemans, ja, die was helemaal gek van de live op een van Johnny Winter uit 1971. En met name het nummer Rock'n'Roll Medley. En dat is, oh, wat gebeurt hier? En dat is Rock'n'Roll Medley, dat zijn drie nummers. Great Balls of Fire, Long Tall Sally en Whole Lot of Shaking Going On. En hij was er helemaal gek van. Hij wou dat zelf ook nog graag een keer live doen. Ja, het is er helaas niet van gekomen. Speciaal ter dagendag tennis van Rob Allemans. Johnny Winter, Rock'n'Roll Medley.

Yeah.

0: Ja, geweldig, geweldig live-opname. Rock'n'roll medley van Johnny Winter. En je hoorde Rick Derringer op zang en op gitaar. En ja, Rob Olemans was helemaal van de, helemaal gek. En vooral van een stukje van Shake It, Shake It, Shake It. Wat het zelf zo graag nog een keer zelf live doen. Ja, het is er niet van gekomen, helaas. 1957 geboren en afgelopen weekend overleden. De langshandige gitarist Rob Olemans.
1: Album van de week.
0: Ja, deze week. Het was niet zo heel moeilijk voor mij. Ik ben al een tijdje volg ik Amani Burnham, 20-jarige gitarist uit Connecticut. Ja, de staat Connecticut, dat is de meest zuidelijke staat van de hoek New England in het noordoosten van Amerika. En als je Connecticut iets verkeerd uitspreekt, dan krijg je een heel raar woord. Maar hij zit bij het befaamde Blind Pig Records label. Het album heet Roots and Wings. En ja, daar moet ik dan een nummer van kiezen. En ik, ja, er zijn al 5 nummers waren er al uitgebracht. Die heb ik ook allemaal gedraaid. Maar deze keer het nummer Blue Jay. Prachtig.

Ja, prachtig album. Roots and Wings van Amani Burnham uit Connecticut. Roots and Wings heet het nummer dus. Het nummer niet, het album. Ik ben helemaal in de war. Nog even weer een lekker en smutaal nummertje van de Australier Milsey 59. Ballad of June Lynn.

Ja, dus ja, zo wordt plotseling afgelopen. Dat is wel jammer. Maar Ballad of June Lynn van Millsy 59. Ja, die maakt ook prachtige instrumentale nummers. GA20, je hoorde de eerste toon al. Die komen met een nieuw album. En dat is een album, een samenwerking met niemand minder dan Charlie Musselwhite. En zoals wel bekend, GA20, dit steekt dat niet onder stoelen of banken. Die zijn helemaal gek van de muziek van Elmore James en Hound Dog Taylor en dat soort prachtige oude bluesartiesten. Ze hebben alvast een nummer uitgebracht, geschreven door Elmore James. I Can't Hold Out. GA20 met Charlie Musselwhite.

Ja, je hoort ze op de achtergrond een beetje praten, prachtig. GA20 samen met Charlie Musselwhite. Ik ben zeer benieuwd naar het album wat eraan zit te komen. Dit was I Can't Hold Out. Even een nummer van een lekkere oude Nederlandse bluesband, Living Blues. In de tijd natuurlijk met Tedje Obergen, Nico Christiansen en Jean Legrand, Hans Lafaye enzovoort enzovoort. Dat is niet veel meer van over. Ze treden nog wel op als de Live and Blues Experience. Maar ja, de gouden tijden zijn voorbij. Maar van het album Ram Jam Josie uit 1973. Trouwens geproduceerd door Mike Vernon. Die is ook al overleden een tijdje geleden. Maar dat maakt niet uit. Prachtig nummer. Hobo Joe.

0: Ja, het kraakt een beetje, maar LP uit 1973, wat doe je? Prachtig nummer van Living Blues, Hobo Joe.
1: Artiest van de maand.
0: Ja, het is 2 juni. Dat betekent uiteraard weer een nieuwe artiest van de maand. En deze keer gekozen voor Hudson Whittaker. En Hudson Whittaker is beter bekend als Tampa Red. Dat was een Amerikaanse bluesmuzikant in Chicago in zijn latere jaren. En Tampa Red is bekend als een bluesgitarist die met zijn songwriting en zijn bottleneck techniek andere toonaangevende Chicago bluesgitaristen beïnvloedde. Zoals Big Bill Broomsey, Robert Nighthawk, Muddy Waters en vele anderen. Waaronder Elmer James en Moose Ellison. Zijn bekendste opnames zijn Anna Lou Blues, Sweet Little Angel, It Hurts Me Too en Love Her With a Feeling. Tampa Red die werd geboren als de Hudson Woodbridge in Smithfield in Georgia. Zijn ouders stierven toen was hij nog een kind. En hij verhuisde naar Tampa in Florida, waar hij werd opgevoed door zijn tante en grootmoeder. En hij nam ook een achternaam, Whittaker, nam hij aan. Hij werd vooral geïnspireerd door een oude straatmuzikant genoemd Piccolo Pete, die hem voor het eerst leerde blueslicks op de gitaar te spelen in de jaren 20. Nadat hij zijn slide-techniek had geperfectioneerd, verhuisde hij naar Chicago in Illinois. En begon zijn carrière als muzikant met de naam Tampa Red. En dat is een verwijzing naar zijn ouder huis en zijn lichtgekleurde huid. Trouwens, zijn grote doorbraak kwam toen Tampa Red werd aangenomen om met Ma Rainey op tournee te gaan. Ja, een heerlijke muzikant was het, Tampa Red. En ik draai het nummer Mean Mistreater Blues.

no more. Boys, ain't it lonesome sleeping all by yourself?

0: Ja, heerlijke muziek. Tampa Red, lekkere oude blues. Mean Mistreater Blues.
1: Get up, get down and get with it. Ruud hier van King of the World. En jullie luisteren naar Crossroads Radio.
0: Ja, Crossroads Blues Radio, Ruud. Maar maakt niet uit. Maar King of the World heeft een nieuw album uit. Dat heet The Raw Project. En daarvan draai ik Love Me or Leave Me.

0: King of the World met Marlon Pichel achter de drumkits. Het nummer Love Me or Leave Me van het prachtige nieuwe album The Raw Project. Ja, iets heel anders. Een band uit die heimat. Uit Duitsland uiteraard. En ik heb het over de Charlie Shrek Shoes Band. En die hebben een nummer en daar zit een boodschap in. Deze draai ik speciaal voor radiocollega en meisje Ben Verwerda. Ben die heeft een beetje in Duitsland vertoefd. Die heeft uiteraard zijn Duitse sprache heeft hij helemaal weer bijgespijkerd. Dus een lekkere blues uit die heimat. Een Duitse schouwplatte. Charlie Shrek Shoes Band. Höchste Zeit Europa.
1: Frei zu sprechen, frei zu denken, ist nichts, was vom Himmel fällt. In schlimmen Zeiten Haltung zeigen, ist was am meisten zählt. Wir reichen uns die Hände. Wir bringen's nun zu einem guten Ende, was Generationen nicht geschafft, weil sie geblendet waren von Hass. Feindschaft kann man vererben, Erbfeindschaft Millionengrab. Freundschaft schließen, das gibt Zukunft, Freundschaft halten macht uns stark. Zeit erwachsen zu werden. Nicht leise, Zeit stark zu sein.

0: Ja, Charlie Schreckschutz Band uit die heimat. Hoogste tijd Europa. En dat is een nummer met een boodschap, zoals je wel hebt begrepen. Normaal dan zingt Charlie Schreckschutz over heel andere dingen. Maar heel veel ook over gerechten en eten. Bijvoorbeeld de gedekte appeltaart en dat soort dingen. Ook leuk.
1: Blues album top 10.
0: Ja, iedere week in samenwerking met RootsMusicReport.com. En die hebben een top 50. Dat gaat om airplay van allerlei radiostations wereldwijd. Waaronder ook Crossroads Blues Radio. Dus het is een playlist met albums die het vaakst gedraaid worden. En dat is, ja, dat is altijd leuk. 11 naar 10, Reverend Freak Child, Blues and Spirituals. En 19 naar 9, Selwyn Birchwood, Electric Swamp Funkin' Blues. 10 naar 8, Rick Vito, oud Fleetwood Mac gitarist, Slide Master. 13 naar 7, Amani Burnham, Roots and Wings. 3 naar 6, gedaald heerlijk album van Jennifer Lynn en The Groove Revival, Electric Eden heet het album. Ja, verder met die blues album. Top 10 op nummer 5. Vanaf 12, Duke Robillard. Hij was ook op de Rhythm and Blues Night. Blast Off, featuring his all-star band. 2 naar 4 gezakt, de C.D. Woodbury Trio met Bulldog. 4 naar 3, eentje omhoog dus, Seth James met Motormouth. 14 naar 2, Taj Mahal en de Phantom Blues Band met Time. En van 5 naar 1, ook een prachtig album trouwens, Mike Golden met While I Can. Ja, Booker T even uit, ik ben wel klaar met een gepengel. Gekozen uit die top 10 voor Taj Mahal en de Phantom Blues Band, het album Wild About My Lovin'. En daarvan draai ik titeltrack

0: Ja, dat is ook een instituut op zich natuurlijk. Taj Mahal, prachtig. Samen met de Phantom Blues Band. Ja, en ik vraag me dan altijd af, de Phantom Blues Band, zou Roy Mackay, zou die daar ook in spelen? Want Mackay zijn bijnaam toen bij München, toen hij daar speelde, was Das Phantom. Maar dat terzijde. Ja, en de Blues Album Top 10, als dat nummer gedraaid is, dan meestal zit ik dan ongeveer rond de helft van dit programma. En daarom nog even dit, je luistert naar
1: Crossroads Blues Radio.
0: En dat doe je bij
2: Omroep het Hogeland.
0: Ja, en uiteraard hebben we nog meer programma's bij deze omroep. Wat te denken van morgen? Morgen is het woensdag. Woensdag is het gehaktdag. En dan morgenavond tussen 8 en 10. Ja, er is weer terug. Heel, heel rock'n'roll radio tussen 8 en 10 morgen. Lekkere muziek, allemaal oude nummers, nieuwe nummers. Allerlei rubrieken. En het wordt samengesteld en gepresenteerd door niemand minder dan DJ Decibel himself, Ben Verweda. Ja, morgenavond dus tussen 8 en 10. Heel, heel rock'n'roll radio. Een band uit Nashville, Tennessee. Ze komen van oorsprong trouwens uit Alabama. Ik heb het over All Damn Witches. Prachtige band. Die hebben een album uit House of Mirrors. En daarvan draai ik het nummer Angel on the Wayside.

Ja, prachtig. All Them Witches, Angel of the on the Wayside. Ja, er is een luisteraar die stuurt een brikje. Die ja, misschien iets last van zijn oren. Die denkt dat de band All Them Bitches heet. Maar het is All Them Witches. Richard James. Ja, die ken ik. Of ken ik. Ja, die kennen via het album van Muskogee Hotel. Rory at the Hotel. Daar speelt hij blues album op. Hij stuurde mij vorige week een berichtje. Hij schreef, ik heb een nieuw nummer en nou, luister maar even en geef maar aan wat je ervan vindt. Het is niet echt de blues, maar het is wel een prachtig nummer. Richard James, Going Out Fishing.

0: Ja, lekker nummer van een Richard James uit Noorwegen, Going Out Fishing.
1: Hey, we're the Commoners, coming to you from Toronto, Canada. And you're listening to Crossroads Blues Radio in the Netherlands with Klaas Zodema.
0: Zo is maar net. En ja, ik heb nog een vraag openstaan. Ik draaide in het eerste uur de prachtige uitvoering van Leaving Blues van de band Taste. En ik vroeg jou, van wie is het origineel, 1941? Je kunt nog even snel antwoorden. Nog één nummer en dan komt het origineel, Leaving Blues. Je kunt antwoorden via 06-139-28528. Ga ik speciaal voor Koosje even een nummer draaien van Kevin Moore, oftewel Cap Mo. En ja, die man die komt op het bluesfestival in Grollo en daar kijk ik echt wel naar uit. Ik ben benieuwd of die solo gaat spelen of met een band komt. Het maakt ook allemaal niks uit, het is gewoon prachtige muziek. Van het album Cap Mo 1994, ik heb trouwens een heruitgave op prachtig goud vinyl. Draai ik het nummer Don't Try to Explain, Cap Mo.

0: Ja, prachtige muziek. Cat Mo, Don't Try to Explain.
1: Origineel en cover.
0: Ja, ik draai, wat ik al zei, in het eerste uur het nummer Living Blues van Taste. En ik vroeg jou, van wie is het origineel? Twee goede inzendingen. Erik Tjabbers uit Roden en Koosje Klunder uit Leek. Allebei goed. Huddy Ledbetter, oftewel Leadbelly. Prachtig nummer. Living Blues.

Ja, ik moet wel even opletten. Living Blues, heerlijk nummer van Lead Belly. Ja, de band Burning Rope, die zijn herrezen, opgericht uit as van de band Catfish. In 2024 oktober overleed Matt Long, de gitarist. Heeft diepe sporen achtergelaten, maar de overgebleven muzikanten wilden toch verder muziek maken. En een daarvan is Matt Long, zijn vader Paul Long. Die stuurde mij een mail en we hebben een nieuw album weer. Wil je daar naar luisteren en eventueel een nummer eraan? En ja, ik heb gekozen, het album heet Dissolution, gekozen voor een nummer. Heel mooie titel, mooie tekst. Houdini!

0: heerlijk nummer van een heel mooi album. Album Disillusion van Burning Rope. Ja, ik draaide daarvoor het nummer Leaving Blues van Leadbelly. En ik kreeg een mooi bericht van Michael uit Berum. Ja, die heerlijk, die oude blues mag je gerust vaker doen. En ja, daar heeft Michael heeft daar gewoon een punt. Want heel vaak vergeet ik dat gewoon. Ja, dat komt onder andere door het grote aanbod allerlei nieuw materiaal. En dan het oude blijft dus een beetje op de achtergrond. Maar ik ga daar zeker weer meer aandacht aan besteden. Want het is natuurlijk prachtig. Het is allemaal ooit begonnen. En dan moet je zeker dat in stand houden. Russ Guitars Blues... Daar valt een hoes. Russ Guitars Blues Review. Die komen uit Bristol. En wie komt er ook weg?
1: Hey there, it's Els Bailey. And you're listening to Crossroads Blues Radio.
0: Ja, Russ Guitars Blues Review. Die hebben een nieuw nummer uit. Het heet Six Strings Down. En daar komen nog wat bekende namen in voor.

0: Ja, prima nummer. Russ, Guitars, Blues Review. Six Strings Down. En daar kwam een hele rits aan de oude blues. Legendes kwam voorbij. Iets heel anders vanaf vinyl. Het album An On Another Level van een Finse band. En hoe heet die band?
1: Hello there. My name is Katri Heinonen. I'm a lead singer of a band called Tres Pistoleros y Donna Kay. And you're listening Crossroads Blues Radio with Klaas Södema.
0: Ja, en prachtig album. En ik heb hem gelukkig op vinyl. Ze hebben mij toen toegestuurd uit Finland. En daar staat een nummer op. Whiskey Woman. Ja, Tres Pistoleros y Donna Kay. Roots, blues en rock and roll.

0: Ja, heerlijke muziek. Whiskey Woman en Erik Tjabbers schrijft. Nummer speciaal voor het Finse ijshockeyteam. Back-to-back wereldkampioen. Ja, ik las het. Leuk.
1: Album van de week.
0: Manny Burnham. Het album Roots and Wings. En daarvan draai ik een nummer. You can't heal what you hide.

You can't heal what you hide van Amani Burnham. Ja, dat beloofde waar. De jongen is 20 jaar en die levert een prachtig debuutalbum af. Dat heet Roots and Wings. Woody Crabapple, heel wat anders, heeft een prachtig nummer uit. Dat heet Vodka and Cooler Water.

0: Ja, blues harp master Jason Ritchie en zijn band The Band Kind, Bad Kind. Die hebben een nieuw album uitgebracht, 13 Hours. En hij heeft de samenwerking gezocht met zangeres Caitlin Dibble. En je hoort het nummer Long Twisted Night. Ja, ik had het eerste uur volgens mij, ja, denk ik wel. GA20 draaide ik samen met Charlie Musselwhite. En ik doe het niet vaak, maar ik draai nog een nummer van GA20. Ja, van dat prachtige album Try It, You Might Like It. Met nummers van Hound Dog Taylor. Die nummer ook geschreven door Hound Dog Taylor. It's alright.
1: Doggone it!

0: Ja, het blijft een geweldige band. GA20. Het nummer It's Alright.
1: Mooi, Klaas. Play me some blues.
0: Ja, en daar heb ik een rubriek voor.
2: Artiest van de maand.
0: Tampa Red, It Hurts Me Too.

heerlijk. It Hurts Me Too. En de band schrijft al een nummer heel vaak gecoverd. Dat klopt, heel vaak. Danielle Nicole Schnabelen, heeft een nieuw nummer uit. Dat heet Tug of War. En dat is een lekker nummertje. Lekker nummertje, ja. Geschreven door Danielle zelf en haar man en tevens gitarist Brandon Miller. Luister naar Tug of War.

0: Daniel Nicol, Tug of War. Ja, Daniel die zingt en die speelt de bas. Ik speel de bas. Ik speel de bas.
1: Hi, I'm Miss Emily from Canada, and you are listening to Crossroads Blues Radio in the Netherlands with Klaas Zoutema.
0: Zoals maar net, Miss Emily. Ik blijf nou even bij de dames. Ik ga naar een lekkere live uitvoering van het nummer Paper Doll. En dat is van niemand minder dan Samantha Fish. En die staat ook in Gorlo.

0: Ja, applaus voor Samantha Fish, Paper Doll. Heerlijke live uitvoering van het nummer.
1: You gotta move. Dit is Harry van Lier. Je luistert naar het programma Crossroads Blues Radio met Klaas Zuidema. You gotta move.
0: Ja, ik ben er klaar mee. Het is nog één nummer en dan zit aflevering 259 XL van Crossroads Blues Radio de weer op. En ik ga eruit met een nummer van de Delta Generators. Dat is een band die komen uit in de buurt van Boston, Massachusetts. Opgericht in 2008. En die maken heerlijk muziek. Die combineren diverse genres. Waaronder uiteraard blues, roots, rhythm and blues, Americana en rock. Dus een heerlijk nieuw album, On and On. Dat nummer ga ik zo draaien. Maar niet voordat ik jou wil bedanken voor het luisteren naar Crossroads Blues Radio. Ik hoop dat je hebt genoten van de muziek. Volgende week ben ik er weer. Ik denk ook weer met een XL-uitzending. Maar dat zien we dan wel weer. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En dit zijn de Delta Generators. Ciao, ciao.

was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekende contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Groningen brandt er dag en nacht wel licht. En ook de kroegen gaan er nooit echt dicht. Ik kan niet zeggen of het waar is of niet. Maar het schijnt dat je vanuit de ruimte

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Want soms kijk ik alleen nog maar naar Titan of naar. En iedereen die pusht principes in mijn rug. Dus soms vergeet ik te genieten.

Du hast mich. Du hast mich.

0: feit bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep het Hogeland.
1: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
2: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaals van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
3: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: Mariana. TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

mooi dit achteraf zou zijn. Hij zou alles willen geven om nog één keer terug te gaan. Hij weet precies wat hij zijn jongen ik zou zeggen wanneer hij voor zichzelf zou staan. Hij zou zeggen...

sfeer te verrieten. We wilden techniek en night over me leak. En speelt een speler zich in de kijker. Laat hem dan niet tussendoor verdwijnen. Torres verdwijnen, vooral blijf me kieken. Hou de Noordzijde zink, dat is genieten.

Ze willen niet dat ik blow, en ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je mattie, jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk als je gaat, ik deed het ook, yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is scars, zweet, tranen en bloed, yeah. Het is geen kwestie van willen, ik stop met chillen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van de Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende

0: Omroep het Hogeland.
1: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
2: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
3: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen, met Marianne.
4: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.